misschien morgen wel niet meer. Omdat ik uit elkaar knal of mijn noodlot